Dat waren tot besluit drie danza's uit het ballet Estancia, opus 8a, van Alberto Ginastera. Ook dit keer dirigeerde Eduardo Mata het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela. U luisterde bij de concertzender naar balletmuziek uit Zuid-Amerika, van Ginastera, Chavez en Villa-Lobos. En om u naar de grote balletten, maar weer wat rustiger op de grond te laten staan, sluiten we af met een gitaar, één gitaar, die een wals speelt van Villa-Lobos. En het is Wolfgang Lentler.

Beste luisteraars, dit is de Concertzender. Dit is Zwerven door de klassieke periode. We beginnen met muziek van Baldassare Galuppi. Hij leefde van 1706 tot 1785. Zijn credo wordt uitgevoerd door het Attestis Corps en de Accademia di Musici onder leiding van Filippo Maria Bressan.

Dat was het credo van Baldassare Galuppi. Dezelfde uitvoerende hoort u nogmaals in een werk van Ferdinando Giuseppe Bertoni. 1725-1813. Het Kyrie a quattro concertate per la Ducal Cappella di San Marco.

U heeft geluisterd naar het Attestis Koor en de Accademia degli Musici onder leiding van Filippo Maria Bressan. Muziek van Joseph Haydn nu. Hij leefde van 1732 tot 1809. Zijn motet Insane e Vane Curae, Hoboken 21. Het Tölzer Knabenkoor en Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil.

U hoorde het Tulzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil in muziek van Jozef Haydn. Wilhelm Friedrich Ernst Bach, een kleinzoon van Johannes. Vater Unser, Gotthold Schwarz, bas, Howard Cook, tenor, de Rheinische Kantorei en das kleine concert onder leiding van Hermann Max.

Dat was het Vater Unser van Wilhelm Friedrich Ernst Bach door de Rheinische Kantorei en das kleine Konzert onder leiding van Hermann Max. Muziek van Mozart nu. Het antifoon Veni Sancti Spiritus, kuchel 47, en Internatus Mulierum, kuchel 72, het Rundfunkkoor Leipzig en het Radiosymfonieorkest Leipzig onder leiding van Herbert Kegel.

Twee werken van Wolfgang Amadeus Mozart werden uitgevoerd door het Rundfunkkoor Leipzig, het Radiosymfonieorkest Leipzig en zij stonden allen onder leiding van Herbert Kegel. Joseph Haydn, Motetti di Venerabili Sacramento en dan Lauda Sion, Ecce Panis, In Figures Bonne Pastor. U hoort weer het Tölzer Knabenkoor met solisten en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil.

John Mark Ainsley zong de rol van Dardanus, Mireille Delunch was Venus en we hoorden het koor en orkest van Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Voor de meeste Parijzenaars was een opera een gezellig avondje uit, waarbij je gewoon door de muziek heen kon kletsen. En dat publiek vond Dardanus veel te tragisch en te zwaar. Rameau kreeg trouwens vaker gemopper te horen over zijn ernstige opera's en daarom wisselde hij ze af met vrolijke stukken, zoals deze Les Indes Galantes.

U luisterde naar de ouverture en de Entrée des Nations uit Les Indes Galantes, uitgevoerd door het Orchestre de la Chapelle Royale onder leiding van Philippe Herrewegen. Het stuk speelt zich af in exotische oorden als Peru en Perzië, gebieden die door de Fransen voor het gemak allemaal Les Indes werden genoemd. Dit soort opera-ballet over vreemde volkeren waren erg populair in die tijd. En voor dit genre van muziektheater componeerde Rameau de meeste werken. Hierin kon hij zich uitleven in het schrijven van exotische muziek met veel grammatiek, ritmiek en pittige kruiden harmonieën. Rameau componeerde alles bij elkaar zo'n 30 muziektheaterstukken, verschillende bundels met klavercimbalwerken en nog een heleboel ander werk. En bovendien schreef hij tientallen muziektheoretische verhandelingen. Rameau heeft de muziek van Frankrijk en ver daarbuiten verrijkt en vernieuwd. Een jaar na zijn dood, in 1764, werd hij in de krant Mercure de France herdacht. In dit memoriam werd hij terecht beschreven als de god van de harmonie. En hiermee sluiten we deze componist van de maand af. Volgende maand is er een nieuwe componist van de maand, ook weer samen te stellen door Agnes van der Horst. Techniek van deze uitzending Floor van Domburg, mijn naam is Jan Kooijman. En tot het uur rond is kunt u nog luisteren naar muziek uit Les Indes Galantes.

Nummer HMU 907-471.72. Tot zover dit programma, samengesteld door Egbert Randewijk in samenwerking met de Vereniging Klassieke Zaken.

U luistert naar het programma van de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar Bijzondere Instrumenten, deel 2 van deze serie. En voordat we daar echt mee beginnen, wijs ik u nog even op de mogelijkheid om meer over de muziek te weten te komen op onze website www.concertzender.nl. En als u onze website bezoekt, zo u al niet luistert natuurlijk via internet, dan kunt u daar ook vinden de manier waarop u vriend kunt worden van de Concertzender. Want wij hebben nu hard nodig. Dus SVP, kijkt u ook even naar de wijze waarop u vriend kunt worden van de Concertzender. Zoals beloofd, nu deel 2 van Bijzondere Instrumenten en die gaat over mandoline en fortepiano. In de 18e eeuw was de mandoline heel populair, vooral in Italië, maar op het einde van de 18e eeuw en in het begin van de 19e eeuw was dit instrument ook te horen in Wenen. We horen vanavond een aantal werken uit deze tijd uitgevoerd op authentieke instrumenten. Ludwig van Beethoven schreef een aantal werken voor mandoline en fortepiano en dat deed hij rond 1796. Meestal geschreven voor verschillende opdrachtgevers en tijdens het leven van de componist niet uitgegeven. Voor de gravin Josephine Clary schreef hij het Andante en variaties in D. En die kunt u nu gaan beluisteren. Wel uit te voeren door Giulio Cavetti op mandoline en Diego Fasolis op fortepiano.

U hoorde het Andante en variaties in D van Ludwig van Beethoven met Duilio Galfetti mandoline en Diego Fasoli's fortepiano. Een van de belangrijkste werken van mandoline en fortepiano uit de vroege 19e eeuw is zeker de sonate in C van Johann Nepomuk Hummel.

En zo klonk de sonate in C van Hummel met mandoline virtuoos Duilio Galfetti en op de fortepiano Diego Vasolis. Giovanni of Johann Hoffmann is een componist waar we eigenlijk niet veel over weten, maar hij schreef vooral werken voor mandoline. De componist omarmt de Weense klassiek en probeert alles uit de mandoline te halen. En dat horen we nu in de sonate in D. Ook dit keer luister weer naar mandolinespeler Duilio Galfetti en fortepianist Diego Vasolis.

U hoorde de sonate in D van Giovanni Hoffmann, wederom gespeeld door Giulio Galfetti en op de forte piano Diego Vasolis. Ze gaan verder met de sonate in G, ook weer een compositie van Giovanni Hoffmann.

In dit programma, de Zweedse symfonie, luistert u naar de eerste symfonie in F grote terts van Wilhelm Stenhammar. Voor u speelde het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Nemi Järvi. Dan laten we u nog een deeltje, een klein stukje horen uit de Gustav II Adolf-suite van Hugo Alphen. En dat deeltje zal zijn de Sarabande. Die Gustav II, dat was een belangrijke Zweedse koning. En er wordt nog steeds op 6 november officieel voor hem de vlag uitgestoken. En dan eten de Zweden een chocolaatje met zijn medaillon erop. Luistert u naar de Sarabande uit de Gustav II Adolf-suite, opus 49.

U heeft geluisterd naar de Sarabanda uit de Gustav II Adolf Suite opus 49 van Hugo Alphen. Hugo Alphen leefde van 1872 tot 1960. Voor u speelde het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van Stieg Westenberg. Dit programma, de Zweedse Symfonie, werd samengesteld door Cassandra van Acht voor de Concertzender. U kunt alles nog eens nalezen op onze website www.concertzender.nl. Daar vindt u een volledig programmaoverzicht en nog heel veel mooie dingen over muziek.

Welkom bij de Concertzender, dit is Sans Souci. Ons programma is intussen een jaar onderweg. En in dat jaar hebben we veel bekende en onbekende muziek uit de klassieke periode gehoord. Maar we zijn helemaal voorbij gegaan aan de pianoconcerten van Mozart. Een groot gemis, want zijn concerten vormen, samen met zijn opera's, het belangrijkste deel van zijn oeuvre. Juist in dit genre bracht Mozart de radicaalste vernieuwingen aan en had hij de grootste invloed. Mozart schreef zijn pianoconcerten grotendeels voor eigen gebruik. Hij was zelf de solist. In zijn eerste jaren in Wenen was het pianoconcert een rage. Mozart werd er schatrijk mee. Uit die tijd stammen dan ook de meeste concerten. De twee concerten die we vandaag horen zijn erop geen uitzondering. We beginnen met het 23e pianoconcert in A groot.

U hoorde het pianoconcert nummer 23 in A-groot van Wolfgang Amadeus Mozart. Door de Academy of St. Martin in the Fields met Alfred Brendel aan de piano. Ook het volgende concert, het 26e, werd geschreven voor een uitvoering op een van Mozarts abonnementsconcerten. Zijn grootste roem dankt het echter niet aan een commerciële uitvoering. In 1790, een jaar na de première, klonk dit concert bij de kroning van keizer Leopold II. Zo kreeg het werk de bijnaam Krönungsconcert. We gaan deze keizerlijke muziek nu horen, weer uitgevoerd door Alfred Brendel en de Academy of St. Martin in the Fields.

dit was tot slot van deze uitzending Dans uit de pièce van Jozef Jonge met het cellokwartet Amsterdam. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender met het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. Dit is deel 4, vooral gewijd aan blaasmuziek. Vanavond reizen we samen met het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober door de 19e eeuwse Nederlandse blaasmuziek. We beginnen met een fanfare, een hele korte, bijna een minuut, van Jacob Rauscher uit 1814.

En zo schrijden we vorstelijk de wereld van de blaasmuziek binnen. U luisterde naar de fanfare van Jacob Rauscher. Het Nederlands Jeugdharmonieorkest speelde het. Deze componist, Rauscher, kwam oorspronkelijk uit Duitsland en vestigde zich in Amsterdam in 1808. En daar was hij dirigent van verschillende orkesten, zoals ook het orkest van het 2e regiment van de Amsterdamse Schutterij. In 1823 schreef hij een gelegenheidswerk om de overleden hoogleraar Jean-Henri van Zwinden te herdenken. Luisteren we nu naar opus 68, Treurmuziek.

blaasmuziek van Jacob Rauscher. Op het titelblad staat Treurmuziek, opus 68. En hij schreef dat bij het overlijden van meneer Van Swinden, professor Van Swinden, waarvan er in Nederland nogal wat straten zijn te vinden. Die meneer Van Swinden zorgde ervoor dat de nummering in Nederland, de huisnummering, werd ingevoerd. Maar dat terzijde. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest met die treurmuziek. De kapelmeester van verschillende militaire orkesten, François Dunkler, senior, schreef in 1831 de Grenadiersmars.

Grenadiersmars van François Dunckeler senior. Meneer Dunckeler leefde van 1779 tot 1861. Tot zover de Grenadiersmars. Ik ken het ook wel als Turf in je ransel, maar ik weet niet zeker of dit erbij hoort. Van François Dunckeler. U hoort het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. Dan een bekende naam, Wouter Hutschenreuter, senior. In hetzelfde jaar als het vorige werk schreef deze Rotterdamse kapelmeester de ouverture Iwan en Pauleska. Dit werk is opgedragen aan koning Willem II.

Van Wouter Hoetjenruiter, senior, hoorde u de ouverture Iwan en Pauleska. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest. Het was een enorm evenement, de opening van de spoorweg tussen Den Haag en Rotterdam. François Dunkler schreef in die tijd daar een speciaal muziekwerk voor, in 1847 namelijk. En dat werd de S'Gravenhaagse Spoorweg Galop. Een werk à la Rossini's Wilhelm Tell.

1847, van Rotterdam naar Den Haag. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest met een uitvoering van Schravenhaagse spoorweggalop van François Dunckler. Johannes Verhulst was rond 1845 nog duidelijk beïnvloed door Mendelssohn en Schumann. Dat horen we in De Gruß aus der Fernen, opus 7.

Gruß aus der Fernen, op 7, van Johannes Verhulst, die in zijn tijd toch wel heel belangrijk was in de Nederlandse muziek. Zijn naam vindt u ook terug op het balkon in het Concertgebouw in gouden letters. Het Nationaal Jeugdorkest, Harmonieorkest onder leiding van Jan Kober speelde dit werk van Johannes Verhulst. Dan gaan we nu verder met de potpourri karakteristieke. Den Brug over den Oceaan van de Arnhemse kapelmeesters Albert Groent en Johan Wilhelm Knol. In dit werk wordt een bootreis beschreven naar Amerika in alle geuren en kleuren.

Dat was een zoekplaatje in deze potpourri. Ik hoorde die forellen van Schubert en nog wat volksliederen. De potpourri karakteristieke. Den brug over den oceaan. Van Albert Groent en Johan Wilhelm Knol. Jan Koper dirigeerde het Nationaal Jeugd Harmonieorkest. De 19-jarige student klassieke talen Alfons Diepenbrock schrijft in 1882 voor het eerste lustrum van het Amsterdamse studentenkoor een academisch feestmars.

Dit was cellosonate nummer 2 van Enescu, uitgevoerd door Viviane Spanhoge en André de Grote. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Georges Enescu. De muziekkeuze is van Jan Kruid

Dit is de Concertzender en u luistert naar deel 4 van de serie 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Met vanavond muziek van Henri Vieuxtemps en César Franck. Henri Vieuxtemps, de vioolvirtuoos en componist uit Verviers, studeerde bij de Belgische violist Charles-Auguste de Berriot en was daarna overal te horen, natuurlijk ook met werk van hemzelf. We luisteren dadelijk naar de twee laatste vioolconcerten die allebei postuum verschenen. We beginnen met het zesde vioolconcert, opus 47 uit 1865. We horen de Franse violist Gérard Poulet en Pierre Bartholomé dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

Dat was het zesde vioolconcert van Vieux Temps. U hoorde de violist Gérard Poulet en het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Pierre Bartholomé. Dezelfde uitvoerenden gaan nu verder met het zevende vioolconcert, opus 49 uit 1870.

De violist Gérard Poulet speelde het zevende vioolconcert van Henri Vieuxtemps. En we hoorden het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Pierre Bartholomé. We gaan verder met een tijdgenoot van Vieuxtemps, de in Luik geboren César Franck. Hij ging al op 13-jarige leeftijd samen met zijn ouders naar Parijs en werd in 1837 Fransman. Naast religieuze muziek heeft Franck ook mooie postromantische symfonische gedichten op papier gezet, zoals Les Djinns uit 1884. Paul Strauss dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

De Vagabond Songs, opus 10, hoort u in een uitvoering door bariton Stephen Varco, begeleid op de piano door Clifford Benson, een compositie dus van de gesneuvelde Ernest Farah. Tot de vriendengroep van de eerder genoemde Herbert Howells behoorde ook de dichter en componist Ivor Gurney. Zijn bijnaam was Bartholomew. En ook hij was een van de vrienden die door Howells in zijn compositie The Bees werd neergezet. Al vroeg was bij Gurney een geestelijke kwaal ontdekt en zijn oorlogservaringen, inclusief de blootstellingen aan gasaanvallen, hebben het nodige daaraan toegevoegd. Hij bracht de laatste 15 jaar van zijn leven door in psychiatrische ziekenhuizen, maar desondanks heeft hij veel geschreven en gecomponeerd. We laten twee composities van hem horen, te beginnen met de liederencyclus Ludlow and Team, dat uit 7 delen bestaat. De uitvoering is door Brian Gibler tenor, Stephen McGee piano, Katie Hyun en Ben Russell viool, Jessica Meyer altviool en Michael Katz cello.

Het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert speelde de symfonie in E-klein van Johannes Verhulst. We gaan van 1842 terug naar 28 april 1837. Johannes Verhulst gaf toen een afscheidsconcert met de Koninklijke Hofkapel. Op het programma stond onder andere de ouverture in B-klein. Ook nu dirigeert Matthias Bamert het residentieorkest.

Dat was de ouverture in B-klein van Johannes Verhulst, met het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert. Nu luisteren we naar zijn ouverture in C-klein, die de componist de titel heeft meegegeven, Gijsbrecht van Amstel. En natuurlijk draait het in deze ouverture om het treurspel van Joost van der Vondel, waar Johannes Verhulst wel heel diep voor buigt. Jack van Steen dirigeert het Radio Symfonieorkest.

Tot besluit hebt u geluisterd naar het Radio Symfonieorkest onder leiding van Jacques van Steen met de Gijsbrecht van Amstel ouverture van Johannes Verhulst. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deel 4 van NL Symfonisch, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Alle gegevens staan natuurlijk op onze website www.concertzender.nl. Dan kijkt u even in onze programmagids. Daar kunt u ook het programma nog eens terugluisteren als u wil. En ook kunt u op onze website vriend worden van de Concertzender. Wij kunnen uw steun goed gebruiken. Kijk op www.concertzender.nl hoe u vriend kunt worden van de Concertzender.

U hoorde Quartetto Paganini met gitaarkwartet nummer 7 van Niccolò Paganini. De virtuoos Paganini heeft veel betekend voor de ontwikkeling van het vioolspel en viooltechniek. En dit komt mede doordat hij leed aan het syndroom van Marfan. Een van de kenmerken daarvan zijn de lange en zeer bewegelijke zogenaamde spinnenvingers die Paganini bij het vioolspel goed van pas kwamen. Voor u speelt nu Stefan Milenkovic Paganini's Thema variato per violine.

Stefan Milenkovic bracht Thema Variato per Violine van Niccolo Paganini, met excuses voor de storing in de cd. Het leven van Paganini was vol mysterieën. Hij is jaren spoorloos geweest, zijn ongelofelijke techniek zou door een pact met de duivel gekocht zijn en hij speelde 's nachts op kerkhoven. Daarnaast schminkte Paganini voor het effect tijdens optredens zijn gezicht wit. Tot slot van deze uitzending klinkt zijn Serenade Terzetto door Pierre Lénaire alt viool, Nelly de Camp gitaar en Cyril Lacroux op cello.

U hoorde Jean-Claude van den Einde piano en het Parkagny-kwartet in het pianokwintet in G groot van Julius Röntgen. We gaan verder met een uitvoering van zijn Chinesische Lieder, opus 66 uit 1916, gecomponeerd door Julius Röntgen op gedichten van Hans Bethke. U hoort Julia Bronkhorst sopraan en Hans Ijsakkers piano.

U hoorde Julia Bronkhorst sopraan en Hans Eisakkers piano in de zes Chinesische lieder opus 66 van Julius Röntgen op gedichten van Hans Bethge. Alle informatie over de uitvoerende en de muziek in dit programma vindt u natuurlijk op www.concertzender.nl. Tot slot van deze wandeling nu de altvioolsonate in A klein van Julius Röntgen door Francine Schatborn altviool en Jeanette Koekoek piano.

Francine Schatborn, altviool, en Jeannette Koekoek, piano, speelden de altvioolsonate in A-klein van Julius Röntgen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van een wandeling rond de kamermuziek van Julius Röntgen. Samenstelling Jan Kruijt.

0: Ramula setita nasu kamula pepalu, ilkondarri mamalanu sekuspen utalu, stakama takama takama takama zita, ilkorazon kido parabonita, paraboni, paraboni, parabatamarindo la huel, dizon kine, kineke zonke maratita, momoline, dimididimidilitita, simoline, tamarindela, tamarindela, tamarindela, huel, huel, huel, huel.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concert.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur de eerste aflevering van een nieuwe programmareeks, getiteld Liszt en Wagner, een unieke vriendschap. Dit jaar gedenkt de muziekwereld dat Richard Wagner 200 jaar geleden werd geboren. En dat is een mooie aanleiding voor een serie programma's over de buitengewoon vruchtbare vriendschap tussen twee 19e-eeuwse componisten die de muziek wilden en ook zouden veranderen, Franz Liszt en Richard Wagner. Luistert u om te beginnen naar de ouverture tot de opera Rienzi, de eerste opera waarmee Richard Wagner succes behaalde. Het Cleveland Orchestra staat onder leiding van George Sell.

Dat was de Missa Sancti Bernardi di Ovida van Joseph Haydn. Met Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox. Solisten Lorna Anderson, sopraan. Pamela Helen Steven, mezzo, sopraan. Mark Petmore, tenor. Steven Varco, bariton. In Zwerven door de klassieke periode hier bij de Concertzender. Van Mozart nu zijn Kyrie in D-klein, kuggenindeling 341. Met Rundfunkkoor Leipzig en Radio Sinfonieorchester Leipzig, al een onderleiding van Herbert Kegel.

Kyrie in D-klein van Wolfgang Amadeus Mozart, Rundfunkchor Leipzig en ook Radio Symfonieorkester Leipzig onder leiding van Herbert Kegel. Nog meer muziek van Mozart. Tot slot zijn Missa Brevis in D-klein, curfew-indeling 65. Ik geef u de solisten, de sopraan Helen Donat, de alt Annette Markert, de tenor Uwe Heimann en de bas Andrea Schmid. Met verder weer Rundfunkchor Leipzig en Radio Symfonieorkester Leipzig, allen onder leiding van Herbert Kegel.

En dat was een uitvoering van de Missa Brevis in D klein, Köchelindeling 65, van Wolfgang Amadeus Mozart. Met de solisten Helen Donat, sopraan, Annette Markert, alt, Uwe Heimann, tenor, Andreas Schmid, bas. En voor de begeleiding zorgde Rundfunkkoor Leipzig en Radio Symfonieorkester Leipzig onder Herbert Kegel. Zwerven door de klassieke periode vandaag met Haydn en Mozart, samengesteld door Jan Kruijt. Met dank ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan beginnen met een nieuwe serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat, want het is dit jaar een eeuw geleden dat deze oorlog begon. We luisteren naar muziek over deze zwarte bladzijde uit de vorige eeuw en naar muziek uit die tijd dus. Vanavond staat op het programma de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van de Engelse componist Avrigal Bryan. Hij schreef dit werk kort na de Eerste Wereldoorlog, vanaf 1919 tot en met 1922. Het is een symfonie waarin deze oorlog een belangrijke plaats inneemt. De componist was dol op de Duitse muziek en literatuur. En voor hem was het dan ook een grote schok dat Duitsland en Oostenrijk met deze oorlog begonnen. Maar toch droeg hij het werk op aan Richard Strauss. Voor deze gigantische gotische symfonie staan er op het podium ruim 800 muzici en zangers, inclusief de vier fanfare-orkesten achter het podium. En natuurlijk is dit werk niet geschikt voor een normale concertzaal, maar voor een grote tempel zoals de Royal Albert Hall. In dit programma hoort u opname van de BBC Proms uit 2011. De symfonie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is symfonisch en het tweede deel is een te deum. En omdat dit werk bijna 2 uur duurt, luisteren we zo dadelijk naar het eerste deel en uit het Te Deum naar het Te Deum Laudamus. In het werk neemt de componist ons mee op een reis door de West-Europese muziek, maar ook nieuwe klanken zijn te horen. En dat alles in een uitvoering door Susan Gritton sopraan, Christine Rice mezzo-sopraan, Peter Arty tenor, Alastair Miles bas, de Bach Choir, de BBC National Chorus of Wales, Brighton Festival Chorus, Chœur Siedit, het CBS O Youth Chorus, Elitum College Boys and Girls Choir, Elitum College Boys and Girls Choirs, Huddersfield Choral Society, de London Symphony Chorus, Southend Boys and Girls Choirs, David Good Orgel, BBC National Orchestra of Wales en de BBC Concert Orchestra onder leiding van Martin Brabants.

U hoorde kammerorkest Carl Philipp Emanuel Bach onder Hartmut Hähnchen in de symfonie voor strijkers in C groot van Carl Philipp Emanuel Bach. Het allerbelangrijkste voor Carl Philipp Emanuel was eerlijke expressie. Men moet vanuit de ziel spelen en niet als een gedresseerde vogel. Dat zei hij niet zomaar op een feestje na een paar wijntjes. Hij zette het zwart op wit in een leerboek voor pianisten. Nergens is Bach ook persoonlijker en indringender dan in zijn klaviermuziek. Het liefst bespeelde hij het klavichord, een instrument waar de speler totale controle heeft over de toon. Helaas is het volume te gering voor openbare concerten. De piano was een goede tweede. Gelukkig voor Emanuel werd het instrument tijdens zijn leven steeds populairder. U hoort nu een van zijn composities, het smartelijk afscheid van het Silbermann klavier... en vrolijker Freude over de aanschaf van datzelfde klavier.

U hoorde Lore Colladan aan de fortepiano in Carlo Philippe Emanuel Bach. Bach vertegenwoordigt een heel nieuwe stijl. Zijn muziek is een breuk met de strenge kerkse barok van zijn vader. Toch horen we ook overeenkomsten. Net als zijn vader schreef Emanuel bijvoorbeeld ook oratoria. Het bekendst werd hij niet met een passie, maar met een werk over de wederopstanding en hemelvaart. Over precies deze tijd van het jaar dus. Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu begint met een sinistere ouverture voor strijkers. Jezus ligt nog in zijn graf, daarna staat hij op en verricht hij nog enkele daden.

U hoorde delen uit het eerste deel van het oratorium Die Aufstehung und Himmelfahrt Jesu, wordt kennen 240 van Karl Philipp Emanuel Bach. Wat we nog niet gezegd hebben, de herkenningsmelodie van dit programma, is ook van Karl Philipp Emanuel Bach. Afkomstig uit zijn celloconcert in Aangroot. Er is een goede kans dat u het stuk al herkend had als de tune voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Voor één keer hoort u het stuk nu in zijn geheel. Wij zouden zeggen, vlij u neer voor uw radioapparaat dat elektromagnetisch ondulerende etergolven omzet in feerieke rococo-klanken.

Dat was het celloconcert in Aagoort, wordt kennen 172 van Carl-Philippe Emanuel Bach. Door muziekcollegium onder leiding van Jonathan Morton en cellist Pieter Wispelwey. Tot slot van ons programma Sans Souci, de eerste uitzending vandaag, gewijd aan de klassieke en preklassieke periode. Samenstelling Wouter Steenbeek.

U luistert naar het programma van de Concertzender. We gaan beginnen met een nieuwe serie. Een serie in een proloog, 11 delen en een epiloog. En de titel is Oorlog en Vrede. Het is ook de titel van de beroemde roman van Lev Nikolajevich Tolstoj en van de gelijknamige opera van Sergei Prokofjev. En daarom beginnen we met de ouverture Oorlog en Vrede uit deze opera met het Spoleto Festival Orkest onder leiding van Richard Hickox.

Tot zover de ouverture tot de opera Oorlog en Vrede van Sergei Prokofjev. Richard Hickox dirigeerde het Spoleto Festival Orkest. Tolstoj's beroemde roman is een belangrijk uitgangspunt voor deze serie. Zoals u weet gaat het in dit historisch epos over Napoleons veldtochten naar Rusland. Sinds 1906 werden er films over Napoleon gemaakt, maar de stomme film uit 1927 van Albert Gansen spant wel de kroon. Albert Dieudonné speelt de titelrol in deze epische film van 5,5 uur. De muziek voor deze film werd geschreven door de Zwitserse componist Arthur Honecker. En als we naar deze muziek luisteren, dan horen we een prachtig portret van Napoleon. De componist leende ook nog muziek bij zijn vakgenoot Méhul. Van deze filmmuziek stelde hij een suite samen en u hoort nu dit door het Tsjechisch-Slowaakse Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van het Zwitsers multitalent Adriano.

Pianist David Kuiken speelde de tweede pianosonate van Bernard van den Sichtenhorst-Meyer. Dezelfde pianist speelt nu van dezelfde componist Gezichten op den Fuji uit 1919. In dit impressionistische werk liet de componist zich inspireren door de beroemde Japanse vulkaan de Fuji. In die tijd was Bernard, de componist Bernard, een beroemdheid in het Verre Oosten.

Uit 1919 dateert dit werk van Bernard van den Sichtenhorst-Meyer, gespeeld door David Kuiken, Gezichten op den Fuji. Dan staan we nu stil bij een andere Nederlandse componist, zeg maar de Nederlandse Chopin, namelijk Dirk Schaeffer. Van deze componist en pianist horen we nu muziek uit de vroege 20e eeuw. Schaeffer leefde van 1873 tot 1931. Allereerst van hem een werk waarin Ravel om de hoek komt kijken. 8 pianostukken, ook dit keer vertolkt door David Kuiken.

David Kuiken speelde 8 pianostukken van Dirk Schaefer met een knipoog naar Maurice Ravel. Van Schaefer speelt David Kuiken nu nog de 5 interludiums, gecomponeerd in 1923. In het werk zweeft qua idioom tussen Chopin, Liszt en Scriabin.

Dat waren tot besluit de 5 interludiums van Dirk Schaefer, zoals alle pianomuziek dit uur gespeeld door David Kuiken. U luisterde naar de eerste aflevering van Onbekend is onbemind. Samenstelling Cassandra van Acht. En de gegevens die vindt u natuurlijk in de programmagids op concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. Wij gaan verder in het komend uur met Componist van de Maand. Als u regelmatig luistert, dan weet u dat wij in de avondprogrammering een programma hebben van Agnes van der Horst. En dat heet Componist van de Maand, want zij belicht dan elke maand steeds weer een nieuwe componist. Maar niet alleen op dat uur, ook op andere tijden besteden we aandacht aan deze Componist van de Maand. En deze maand is dat Emmanuel Chabrier. Hij leefde van 1841 tot 1894. Om te beginnen hoort u zijn Larghetto voor horen en orkest. De horen wordt bespeeld door Herman Bouwman. En u hoort het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Kurt Mazur.

Dat was Herman Bouwman op horen samen met het Gewandhausorkest Leipzig met dirigent Koert Mazur in een uitvoering van het Larghetto voor horen en orkest van Emmanuel Chabrier. Van dezelfde componist nu drie liederen, Chanson pour Jeanne, een lied, en L'île heureuse. U hoort Rachel Jacquard, sopraan, en Claude Lavoie, piano.

Van Joseph Haydn was dit de Missa Sancti Bernarditi Offida, uitgevoerd door Tölzer Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel, Jurg Hering Tenor, Harry van der Kamp Bas en Tafelmuziek, allemaal geleid door Bruno Weil. We gaan verder met Haydn's Mare Clausum. Dit tweedelige fragment wordt uitgevoerd door het Tölzer Knabenkoor en Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Solist is Harry van der Kamp, bas.

Dat waren twee delen uit Mare Clausum door het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil met als solist Harry van der Kamp. De volgende compositie van Joseph Haydn is Motetti di Venerabili Sacramento. U hoort Laude Sion et Cepanis in Figures, Bone Pastor. Weer hoort u solisten van het Tölzer Knabenkoor, het Tölzer Knabenkoor zelf, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek, geheel onder leiding van Bruno Weil.

Dat was Motetti di Venerabile Sacramento van Joseph Haydn, uitgevoerd door solisten van het Tulser Knabenkoor, het Tulser Knabenkoor, Jerry Lancaster Orgel en Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het Te Deum voor keizerin Maria Therese. Het is een werk voor koor en orkest.

U hoorde het Te Deum voor keizerin Maria Therese, uitgevoerd door de solisten van het Tulser Knabenkoor, het Tulser Knabenkoor Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. In Zwerven door de klassieke periode heeft u geluisterd naar composities van Joseph Haydn. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruijt met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dag, ik ben Thijs Bonger met de eerste aflevering van een serie uitzendingen met als titel Geniale muziekvrienden. Een paar jaar geleden gaf ik een lezing over Mozart als wonderkind. En die lezing die sloot ik af met twee muziekfragmenten. Het eerste van Haydn en het tweede van Mozart.

Ja, in dat laatste fragment, van Mozart dus, hoor je duidelijk dat hij zich heeft laten inspireren door Haydn. En toen ben ik gaan zoeken naar hun wederzijdse beïnvloeding. Enorm tijdrovend, maar fascinerend. Die symfonie van Mozart, die is bij veel luisteraars wel bekend, want het gaat om zijn heftige 25e symfonie in G-klein, KV 183. En die is vooral bekend geworden door de film Amadeus. Maar de symfonie van Haydn, die Mozart inspireerde, die hoor je eigenlijk nooit in de concertzaal. Het gaat om Haydns 39e symfonie. Die staat, net als die van Mozart, ook in G-klein. En is minstens even heftig, behalve dan het langzame deel waarin we even mogen uithijgen. Deze muziek is een product van de Sturm und Drang beweging, waarin de emoties ineens opspelen. Haydns orkest beschikte in 1767 korte tijd over 4 hoorns en daar maakt Haydn dankbaar en uitgebreid gebruik van. Vooral in de finale laat hij die hoorns bozig blaffen. Haydns muziek zit vol generale pauzes, dat wil zeggen als de muziek even zwijgt. Meestal waren die komisch bedoeld, maar in deze symfonie gebruikt Haydn die momenten van stilte om de spanning op te voeren. Haydns 39e symfonie in G-klein, gespeeld door het Austro-Hungarian Haydn Orchestra onder leiding van Adam Fischer.

We luisterden naar de cantates Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een cantate voor de zesde zondag na het feest van de heilige drievuldigheid. U hoorde Midori Suzuki sopraan, Magdalena Kozena mezzosopraan, Knut Schoch tenor en Jan van der Krabben bariton. En natuurlijk La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. In 1996 richt Sigiswald het Kuiken strijkkwartet op. Het bestaat uit hemzelf, François Fernandez Viool, de echtgenote van Sigiswald, Marleen Tiers, altviool, en Wieland Kuiken, zijn broer, cello. Het ensemble concentreert zich op de kwartetten van Haydn en Mozart. De spelers zijn internationaal bekend om hun belangrijke bijdrage tot een meer authentieke en historisch gefundeerde speelwijze van de strijkinstrumenten. Ze zijn ook solistisch en in andere combinaties werkzaam. Sinds 1986 trad het Kuiken strijkkwartet op in bijna alle landen van Europa en ook in Australië, de Verenigde Staten en Japan. Sigiswald Kuiken houdt zeer van de muziek van Joseph Haydn. Bij Harmonia Mundi brengt hij met La Petite Bande de celloconcerto's en de Sinfonia Concertante van Haydn uit. Voor dit programma, de eerste aflevering van Meesters met een stokje, koos ik voor het celloconcert in C groot met als delen Moderato, Adagio en Allegro Molto. U hoort Hidemi Suzuki cello, Patrick Beaugiraud hobo en Marc Vallon fagot en La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken.

In deze eerste aflevering van de vierdelige reeks Vlaamse meesters op de bok over vier befaamde dirigenten luisterden we naar het celloconcert in C groot van Joseph Haydn met als delen Moderato, Adagio en Allegro molto. U hoorde Hidemi Suzuki cello, Patrick Baugiraud hobo en Marc Vallon fagot en ook La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Nog van Joseph Haydn is er nu zijn harmoniemesse nummer 14. Ze werd voor het eerst uitgevoerd op 8 september 1802 in de Bergkirche in Eisenstadt. Haydn was toen al 70 en wijd en zijd een grote naam, een graag geziene gast ook in de hoogste kringen. Maar hij beschreef zichzelf als een immer kränklicher alten Knaben, een almaar ziekelijker oude knaap. Hier zijn La Petite Bande en de Chœur de Chambre de Namur onder leiding van Sigiswald Kuiken. De solisten zijn Sandrine Pio, sopraan, de Finse Monika Groop, mezzosopraan, Christophe Prégardien, tenor en Harry van der Kamp, bas.